0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: NAB Plus, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. De Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die heffingen zijn uitgesteld. Er komen nu onderhandelingen. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. 'S Middags in het westen meer zon en het wordt een graad of 20.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: In een woning aan de Groene Velden is zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat om de bewoner van een beschermd wonenproject voor mensen met dementie. Die woonzorglocatie, het Landleven, is in beheer van Woonzorg Flevoland. De politie kan niet zeggen hoe de persoon om het leven is gekomen. In de betreffende woning is zaterdagavond onderzoek gedaan en in de omgeving van de woning en bij het volkstuinencomplex aan de Hondsdraf is er ook gezocht naar iets of iemand. Wooncorporatie Centrada zet in de weekeinden extra toezicht in bij de wooncomplexen Lars en Lily aan de Larserdreef. Dit naar aanleiding van de explosie in de nacht van 15 op 16 juni, waarbij de toegangsdeur van een van de complexen beschadigd raakte. In Lars en Lily wonen mensen die met spoed een woning nodig hebben. Hier kunnen zij tijdelijk terecht totdat ze een sociale huurwoning hebben. Dit klinkt mooi, maar bewoners klagen over overlast van dak- en thuislozen en drugsverslaafden die in de hal slapen. Hierdoor ontstaat geluidsoverlast, vervuiling en een onveilig gevoel. Roeivereniging Pontos organiseert op zaterdag 22 augustus een open dag voor iedereen die kennis wil maken met een roeisport. Belangstellenden zijn tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom bij het clubgebouw aan de Griend in Lelystad. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers onder begeleiding van ervaren coaches de beginselen van het roeien leren. Roeivereniging Pontos is een vereniging voor alle leeftijden en voor zowel recreatieve als wedstrijdroeiers. Meer informatie is te vinden op de website van Pontos.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag opnieuw veranderlijk in Lelystad. De bewolking overheerst en eerst is het regenachtig. Geleidelijk wordt het droog. Vanmiddag kan nog een enkele bui ontstaan. Bij soms zon en een matige westelijk wind is het net als gisteren met maximaal 20 graden fris. Vanavond droog en soms opklaringen. Vannacht bewolkt en opnieuw nat bij minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen eerst ook veel bewolking en periode met regen. In de loop van de dag wordt het beter, komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar is ook nog een bui mogelijk. Het wordt opnieuw hooguit 20 graden. Ook in de tweede helft van de week hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: Adeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal heeft de industrie in Nederland flink meer omzet gedraaid. Er is vooral een grote stijging bij bedrijven die benzine en diesel produceren. De hogere omzet komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, maar die zijn nu uitgesteld. En het weer, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt een graad of 20.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matig zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 4 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk langzaam rijden over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 4. Daar 10 minuten oponthoud, de spitsstrook is dicht. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen de afrit Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar is de spitsstrook afgesloten en hangen takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. Het oponthoud is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en de werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn uitgesteld. Volgens president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies. Canada heeft 3 dagen om te tekenen, anders gaan de importheffingen van 50% alsnog door. In Duitsland gaat de controles aan de grens met 1,5 jaar verlengen. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de files voor de grens. En het weer nog, regen met in de middag in het westen wat zon en het wordt 1 graad of 20.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizege van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zege verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen, namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: "Een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren." En dan aankomende vrijdag barst het 3-daagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was één van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matige zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar is de spitsstrook nog altijd dicht. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Gattenbroek, 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De andere kant op richting Emmeloord, langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Gattenbroek en Kampen. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaren ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Er hangen daar takken over de weg. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Gattermerbroek 4 kilometer file. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Nog nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukszoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder bij je had ontdekt. Alsof ik nog nooit eerder had gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannetjes om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen. Met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer. Geen kapers op de kust. Alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe jij er vanavond uitzag. Jij, als stralend middelpunt van het feest. Als mooiste prinses van het bal. Jij, die vrouw in prachtig rood.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizege van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zege verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matig zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizege van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zege verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen, namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: "Een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren." En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was één van de twee opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matig zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar is helaas een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. 2 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd bedraagt 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen. En dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen, namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van de basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: "Een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren." En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matig zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A50 richting Arnhem. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Reken hier 15 minuten vertraging voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het 3-daagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een vrachtauto met pech veroorzaakt vertraging op de A50 Zwolle richting Arnhem. De rechterrijstrook is dicht tussen Vaassen en Apeldoorn. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: echt verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen toen een vrachtwagen frontaal op een bus van een gezondheidsdienst botste. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Boeren in Drenthe voeren met trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze proberen alle Drentse gemeenten achter hun protest te krijgen. Het weer vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het regenachtig bij 17 tot 22 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizegen van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de 2 opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzamer zeker drukker op de weg. En wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld heb je 20 minuten oponthoud door modder op de weg bij Barneveld. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Utrecht naar het noorden staat ook file tussen Leusden en Amersfoort. Daar heb je bijna een kwartier oponthoud. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 staat er file. Van Zwolle naar Arnhem heb je nu tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen een kwartiertijdverlies. Het is ook druk op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je ook bijna een kwartiertijdverlies tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld ligt modder op de weg en de vertraging is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijdverlies. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is het druk. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, de vertraging is 20 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier vast tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedenavond. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. In Ceuta zijn maar 90 opvangplaatsen voor minderjarigen. Merendeel slaapt daarom in de open lucht. Het Israëlische leger doet zelf onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Het gaat om twee gebeurtenissen in 2024 en vorig jaar, waarbij Palestijnen en hulpverleners om het leven kwamen. De Noordzee wordt steeds warmer, zegt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad... een tiende graad warmer dan het vorige record uit augustus 2018. Het weer, vanavond klaart het op. Alleen aan de kust zijn buien mogelijk. Morgen is het regenachtig bij 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De eerste Lelystadse zomerparade is succesvol afgesloten met 9000 bezoekers. Het doel van de zomerparade was om te laten zien wat het stadshart te bieden heeft. Voor jong en oud was er genoeg te beleven. Een hoogtepunt was de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Om dit mogelijk te maken lag er genoeg zand om 6 volleybalvelden aan te vullen op de Agorahof. Jilde Groot en Leanne van Vechten hebben bij de vrouwen hun eerste toernooizege van het seizoen gepakt. Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zege verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van de basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de twee opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag overwegend droog in Lelystad. Daarbij schijnt de zon van tijd tot tijd totdat ze ondergaat. De komende uren is het met 21 graden en een matige zuidwestenwind vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond zwakt de wind af bij opklaringen. Er kan een bui ontstaan, maar vannacht is de kans groter. De temperatuur daalt dan naar een graad of 14. Morgen is het erg veranderlijk met een afwisseling van wolken, zon en enkele buien. Het wordt opnieuw niet warmer dan 21 graden. Vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig zomerweer, maar dan zijn volgens mij minder buien aanwezig. Bij een matige noordwestenwind wordt het wel een graadje koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle door een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De vertraging vanaf het harde is een kwartier. De linkerrijstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @ radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Door Al Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
7: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
6: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
8: Vorig jaar, de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon laatste gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
6: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

welkom en fijn dat je weer luistert naar Muziektrip. Ik kan dat wel waarderen. Goed, de eerste. Ja, alle muziek is uit 1976 in deze uitzending. En het is het eerste deel. En er komt nog wel een tweede. En ik weet niet of dat volgende week wordt of een ander moment. Maar de eerste, ja, de stem herkende je waarschijnlijk wel. Die Engelsman Rod Stewart met die rasperige stem. Hij begon zijn carrière met de formatie Steam Packet. Daarna ging hij naar de Jeff Beck groep en belandde in de Faces uiteindelijk. En daar had hij een grote hit in 1972 met het nummer Stay With Me. Maar ten tijde bij de Faces ging hij ook solo albums maken. En in 1975 vertrok hij bij de band. En ging hij naar Amerika. En daar kreeg hij een eerste nummer 1 hit, het nummer Sailing. Dit album, A Night on the Town, is zijn 7e album en de hoes van het album is gebaseerd op Pierre-Auguste Renoir's schilderij Bal de Boulin de la Galette. Beide composities, de Ball Trap die ik als opener draaide en het nu volgende nummer, Fool for You, zijn geschreven door Rod Stewart zelf. MUZIEK

Dat was de formatie Camel. En het nummer Another Night van het album Moon Madness. Ik draai van elk album twee nummers en die hoor je met mij er tussendoor achter elkaar, zeg maar. De formatie Camel, opgericht in 1971 in Guildford in Engeland. Andrew Latimer op gitaar, Peter Bardens de keyboardspeler en op bas was dat Doug Ferguson. En Andy Ward zat achter de drums. In 1973 kwam het debuutalbum uit en dat heette gewoonweg Camel. Het had wel wat aardig succes, maar het grotere succes kwam in 1974 met het album Mirage, waarbij Lady Fantasy een favoriet nummer werd onder de fans. In 1975 het album Snow Goose, wat geheel instrumentaal is en waar de schrijver Paul, ben zijn naam kwijt, er eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. Maar het was wel de grote doorbraak van van Camel in Europa. Dit vierde album, Moon Madness, was ook de laatste in de originele samenstelling. In de tour van 2018 werd het hele album integraal gespeeld. Je hoorde dus Another Night.

Dit was het nummer The Wall van de formatie Kansas van hun album Left Overture, wat in oktober van 1976 uitkwam. En hun vierde album. Opgericht is de band in 1973. De stijl symfonische rock en hard rock, en dat gingen ze combineren. Kerry Livgren, Richard Williams waren de gitaristen, Dave Hope om bas en op drums Phil Epper, Ethart. Steven Walsh was de zanger, maar daar was ook nog Robbie Steinhardt op elektrische viool en ook zang. Tot 1980 speelden ze in deze samenstelling en het nummer wat ik je zo laat horen, Carry On Wayward Son, was een grote hit in Amerika. Maar in Dust In The Wind van het volgende album, Point Of No Return uit 1977, werd een nog grotere hit en dan voornamelijk in Nederland. En Robbie Steinhardt overleed op 17 juli 2021 jaar. Of 21 op 71-jarige leeftijd. Maar nu, Carry On Wayward Son van Kansas.

Susan Wilson, Nancy Wilson, gitariste en zangeres. En Anne, die deed het solozang, oftewel lead vocalist. Het is geen Canadese band, maar dat wordt wel gedacht. Maar dat kwam vanwege het feit dat Roger Fisher, hun gitarist, de militaire dienstplicht wilde ontduiken. En daarop verhuisde de band in zijn geheel naar Vancouver. Hun stijl is rockmuziek met folk-invloeden. Het album kwam in Canada uit in september 1975. En toen raakte ik toch wel een beetje in paniek, want ik beloofde muziek uit 1976. Maar ik ben gered door de vertraagde leveringen naar Nederland toe, want pas op 14 februari 1976 kwam het album uit in Nederland. Het album Dreamboat Annie heb ik het over. Twee nummers ken je er waarschijnlijk wel van. Magic Man en Crazy on You. En misschien ook nog wel het nummer Dreamboat Annie, wat er in drie delen op staat. Je hoorde How Deep It Goes. En ik laat je nu genieten van Love Me Like Music. Dat staat tussen haakjes. I'll Be Your Song. De formatie Heart.

In 1976 las ik best wel veel Engelse literatuur. Mede door het enthousiasme van mijn Engelse leraar toen. En ja, dan kom je op een gegeven moment ook weer bij Edgar Allan Poe uit. En ja, dat behoorde toch ook wel tot een categorie die ik graag las. En dan, ja, dan is er een ene, The Alan Parsons Project, met hun album Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. En dan trekt het je aandacht. En dan ga je die plaat kopen en je bent helemaal verbijsterd. En je vindt het zo goed. Ja, Alan Parsons. Actief tussen 1975 en 1990. De Alan Parsons Project, zo moet ik het zeggen. Alan Parsons en Eric Wolfson. Dit was hun debuutplaat die in april 1976 in Amerika uitkwam. Althans, dat denk ik dan. En op 25 juni in Engeland en in Ierland. Het nummer wat je hoorde was The Raven. En zoals gezegd. Gebaseerd zijn die nummers op de verhalen van Edgar Allan Poe. Acteur Leonard Whiting, die doet de lead vocals in dit nummer. Maar Alan Parsons, zijn stem, die hoor je via de EMI vocoder. Het is door Eric Wolfson geschreven in begin jaren 70. En die heeft er toen een demo van gemaakt, samen met Rick Westwood en Dave Munden. En die speelde vroeger in The Tremolos. Het nummer wat ik je zo laat horen, The Cask of Amontillado, daar had ik het eigenlijk over. Dat wordt door John Miles gezongen. En John Miles ken je dan weer van het nummer Music is My First Love. Maar nu, The Cask of Amontillado. MUZIEK

Ja, in 1976 kon je niet om deze formatie heen, ABBA. En je hoorde Why Did It Have To Be Me van het album Arrival. Dat was hun vierde album en het is een beetje een nummer à la Fats Domino. Ja, zo gekleurd, zeg maar. Zo, ja, een beetje moeilijk te omschrijven. Het bevatte blues, jazz, pop, rock. Oorspronkelijk heette het nummer Happy Hawaii. Ze hebben het in meerdere stijlen opgenomen, maar ze vonden het steeds niet goed. Ze hebben het herschreven en er kwam een nieuwe opname. En uiteindelijk werd het een duet tussen Annie Vriet en Björn. Ja, daar gaat het over Why Did It Have To Be Me. En nu laat ik je de laatste vocalen horen van deze uitzending. En dat is het nummer That's Me. En die heette oorspronkelijk Coach Man's Farm. En een album van Agnetha met haar grootste hits, dat heet That's Me, want dat is een van haar favoriete nummers. En dan zit de uitzending er eigenlijk alweer op. En dan moet ik het vinyl een beetje gaan bekijken of ik nog ergens een instrumentaal nummer heb. Maar ik zou zomaar kunnen zijn dat het Arrival wordt van ABBA's Arrival zelf. Wat mij betreft graag weer tot de volgende keer. Durf niet te zeggen of ik dan weer 1976 ga doen of toch weer iets anders. In ieder geval, op donderdag komt de playlist van deze uitzending weer op de Facebookpagina van Muziektrip te staan. Voor nu, ja, fijne avond verder en graag tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op het.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: En Tyler, goedenavond. Welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert weer naar
2: Pas op Herrie.
1: En we hebben vanavond weer een speciale uitzending, want we hebben weer een band in de studio.
2: Ja, we hebben een hele mooie studio vol. Goedenavond, heren.
3: Goedenavond.
1: De heren van de band.
2: Ophira.
1: Ophira.
2: Correct zeg.
3: Bijna.
2: Ophira. Hoe moet je het correct zeggen?
1: Gewoon Ophira.
3: Ophira.
1: Toch Ophira. Oké. Okay.
3: Ik denk dat niemand het eerste keer weet wat het is. Dus dat geen woorden.
1: Nou ja, de letters PH is natuurlijk wel redelijk bekend in de Engelse taal. Maar ja, het gaat om die letters die daarna komen. Ja. Die hebben jullie de ene keer... Of ze zijn aan elkaar geschreven. Dus dan is het altijd even puzzelen. Hoe spreek je het uit? Ja. Ga je het met AE of ga je het met I? Of...
4: Ja.
1: Er zijn verschillende manieren om het uit te spreken. Maar het is dus Ophira.
4: Ja, klopt.
1: Duidelijk.
2: Dus om gewoon meteen met de deur in te vallen. Hoe zijn jullie begonnen met de band? Want jullie bestaan voor mij nog niet zo heel lang.
3: Nee, ik denk dat ik die even doe. Hoe dat is gekomen is... Ik zat bij de muziekschool en bij een bandje van de muziekschool. En we deden een beetje slappe rockkoffers, zeg maar. En dan was ik eigenlijk wel heel erg klaar mee. En daar had ik helemaal geen zin meer in. En toen dacht ik van, misschien kan ik zelf een keer wat doen of zo. Nou, en dat ging in eerste instantie echt voor geen meter. Want zoek maar eens mensen die met je mee willen doen... of hetzelfde willen spelen als jou. Nou, en toen kwam ik op een verjaardag. En toen zei iemand, Huub, ja, volgens mij heb ik een drummer voor jou. Nou, en die zit daar. En dat is in Groningen stad. Dus dat is echt, alsof je goud vindt, zeg maar. Want dat bestaat helemaal niet daar. De rest van de band kende ik al. Die wouden in eerste instantie helemaal nog niet allemaal. Onze tweede gitarist wel... Maar bijvoorbeeld onze eerste gitarist die hier vanavond ook is... die wou in eerste instantie niet. Maar op een gegeven moment toen hebben we gewoon gezegd... van ja, we gaan gewoon die koffertjes doen. En dan wil die vast wel. En dan doen we nog een beetje bier bij. Nou, dan wil die helemaal. Dus dat is gelukt. Nou, en toen hebben we jou nog... jij hebt heel vaak tegen mij gezegd van... Huub, eigenlijk wil ik het wel heel graag een keertje proberen. Maar na 3 of 4 keer aanmalen van alsjeblieft... Zijn we overgegaan tot de audities. En dan was je gewoon duidelijk de beste. Dus dat is hem, denk ik. Ja.
4: Ja, Wouter was wel gewoon zo overtuigend... dat we terugfietsen van de repetitieruimte... afstapten van de fiets om maar op te bellen... of je alsjeblieft toch mee wilt.
3: Ja.
5: Ik denk persoonlijk dat het de ijsjes waren die ik had meegenomen. Het was echt een hele fucking warme dag. Een hele warme studio. Dus daar... attribute ik mijn plek hier aan.
2: Moet ook wel hele goede ijsjes zijn geweest. Maar geen huismerk ijsjes?
5: Huismerk ijsjes. Ja.
1: Hoe lang bestaan jullie nu al?
4: Zo.
3: We zijn begonnen, denk ik. Dat we echt zelf onze eigen muziek gingen maken, denk ik. 2,5 richting de 3 jaar ergens.
5: Eerste optreden was 3 paadjes in 2023.
3: Ja, in december 2023 inderdaad. En toen hadden we 3 toch wel rocknummers geschreven eigenlijk. Helemaal geen metal. Maar het eerste, de beste nummer daarna en alles daarachter is wel metal. En die 3 nummers die spelen ook niet meer. Maar en daarvoor hebben we ook nog wel een beetje bier gedronken en zo. 22, 23, zoiets. Ja.
6: Maar jullie hebben een fantastische bandnaam. Maar wie is op het idee gekomen om deze band zo te noemen?
4: Dat was echt een ellenlange overleg op een vrijdagavond of zo.
3: Ja, ik denk dat we...
4: Online. Er stonden 20 namen in dat bestand. Of zo. Misschien wel 50.
5: Het is een heel lang proces.
4: We hadden eerst, heten we Joining Hands. En dat, toen dachten we, dat klinkt niet hard genoeg. Dus toen hebben we volgens mij allemaal 10 namen opgeschreven en heel lang gedebatteerd.
3: Ik denk dat dit inderdaad gewoon een proces is geweest van bijna 3/4 jaar. Dit was echt niet te doen, want we moesten en zouden het er allemaal mee eens zijn op welk vlak dan ook. Dus dat is echt niet haalbaar, maar toen maar. En toen uiteindelijk inderdaad een meeting van 2,5, 3 uur gehad, denk ik. En volgens mij mag ik een klein beetje credit. Ik heb Evora bedacht. En toen waren hun zo van, ja, dat is wel heel erg bloemerig en zo. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we allemaal een beetje omdraaien. En dan, nou ja, en dan komt Overa kwam eruit. Dus ja, zo denk ik. Of niet?
2: Ja. Ja. Zit er dan ook een bepaalde betekenis achter de naam?
4: Oh, het is op zich wel mooi. Het lijkt wel een beetje op het Latijn voor ik offer of ik bied. En ja, ik vind dat wel metal klinken. Iets offeren klinkt wel lekker. En ja, we vinden het ook belangrijk dat we iets aanbieden aan de mensen natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja. Zullen we eens wat van jullie gaan laten horen? Want dat is misschien ook wel ja. belangrijk.
2: Ik denk sowieso nu de grote single. Ja. Die morgen uit gaat komen.
3: Die morgen uit gaat komen en jullie al gaan draaien, ja.
1: Ja. Ik zag volgens mij op Facebook al staan, of op YouTube of wat dan ook, dat jullie single al daar al in première ging.
3: Die staat al in première aangekondigd inderdaad. Dus dan kun je morgen om 5 uur kun je hem inderdaad zien. Ook met de dikke videoclip, alles erop en eraan. En we hebben ook al een soort van bijna affe versie een keertje bij Metal from NL laten draaien. Maar dit is denk ik wel de eerste keer dat hij gewoon eigenlijk in zijn algeheelheid...
2: Wij hebben bij Paul Zandberg de primeur.
3: Ja, ja. Zo, zeker. Ja, absoluut.
2: Nou, dan kunnen ze bij de Lord Spaan nog een puntje aan zijn.
1: Je gaat luisteren naar Overa. En hoe heet jullie nieuwe single?
5: Architects.

0: De nieuwe single dus van de heren van Ovira.
1: De eerste single volgens mij, hè?
2: De allereerste, ja.
3: Yes.
0: Is dat waar? Want ik zie bijvoorbeeld op de website hier ook nog het nummer Distant Fires staan.
3: Oh, ja, ja, ja.
2: Er staat ons demo er nog op, denk ik. Ja, dat is wel anders natuurlijk, de demo. Het,
0: ja.
2: Het voelt wel een stuk echter.
0: Allemaal. Ja, ja. Ja. Jullie staan in elk geval op de Metal Archives.
3: Echt zo?
0: Ja, ja, ja. Waarschijnlijk
3: sinds wanneer?
0: Dat weet ik niet, wanneer die pagina is aangemaakt. Zo te zien, ergens in april.
3: Wie wil gedaan?
0: Of in maart.
3: Ik wacht ook niet. Ah, ja.
0: Maar jullie staan op de Metal Archives. En daar staan twee...
3: Weet je dat?
0: Oh, nou. twee sorry, demo's ja. Op. Distant Fires en Architects.
3: Oh, ik denk dat... ik zie het nu staan inderdaad.
4: Mooie oude foto.
3: Ja, inderdaad, geweldig. Zo denk ik dat muurtje aan. Prachtig. Oh, maar, ja, ja. Ik denk dat je dan... Ja, want op volgens mij Bandcamp staat er nog eentje. En dat is Cardinal Sin. En Distant Fires gaan bij waarschijnlijk... Dat, nou, ik weet niet of ik dat... Zeg maar die gaan wij waarschijnlijk niet snel uitbrengen, zeg maar.
0: Okay.
3: Maar Cardinal Sin is wel meer onze stijl. Maar ja, dat... ik wist niet dat... Ik ken Metal Archives zeker wel, maar ik wist niet dat wij erop stonden. Dus ja.
0: Dat blijkt dus weer.
4: Ja, ik had het idee dat ik laatst nog had opgezocht. En hebben we er niet opgezocht. Maar...
5: We zitten er bovenop, hoor.
2: Ik herken deze site wel.
4: Nou, ja. Gewoon dus,
1: maar je moest ook... Enthousiast geweest.
4: Ja. Je moet dan ook een...
2: Ik weet nog niet,
3: baas.
4: Ja.
2: Yeah.
3: Wie was dat dan?
2: U werkt
3: al. Ah, jongen. Vies oh.
0: Nou, jongens, ik hoop dat jullie wat te bespreken hebben thuis.
5: Ik weet het ook niet meer.
1: Ja, dit komt op de terugweg wel.
3: Ja, ja, ja.
4: Nee, dat heb je goed gedaan.
3: Ja.
0: Maar nu dat we de eerste single Architects hebben gedraaid... waarom specifiek gekozen vanuit het hele repertoire voor Architects?
2: Ja, dat, ik denk dat het wel het meest... representatief voelde voor ons als band. Ook het begin van de band. Ik denk dat dit de eerste is die we...
4: Dit was onze eerste metal nummer.
2: Dit was het eerste metal nummer wat we hebben geschreven. Echt ellenlang over gedaan ook. Eerlijk waar.
4: Het zag er in het begin ook echt heel anders uit.
2: Ja. En, twee of drie keer gereworked.
3: Ja.
2: En het voelt gewoon het meest complete plaatje van wat we eigenlijk willen laten zien aan de wereld. En heel veel leuke andere nummers natuurlijk. Maar het voelde toch net iets meer de grenzen opzoeken. En dit voelde echt wel als de kern van Ovira, voor mij tenminste.
3: Ja, dit is wel het nummer dat ons inderdaad gewoon veruit het meest gevormd heeft van allemaal. Dus
4: 100%.
3: Meer dan toepasselijk, ja.
4: Het is een beetje onze origin story, denk ik. Ik denk zonder Architects was er geen Ovira. Architects was er eerst.
3: Wat was de eerste?
1: Dus het gaat meer over jullie zelf. Nou, dus het gaat meer over jullie zelf waar jullie over zingen in dit nummer.
4: Nee.
0: Jullie zijn in ieder geval de architects van het nummer. Dus
3: ja, dat is zeker. Dat klopt wel, ja.
2: Die nemen we mee voor het volgende interview.
0: Precies. Nee, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen. Jullie hebben nu een bepaald repertoire. En je brengt nu Architects uit. Het is jullie eerste nummer. Het is waar jullie mee begonnen zijn. Het is waar jullie de metal ingestroomd zijn als band zijnde. Maar ook, ik denk niet dat je meteen al je nieuwste nummers meteen prijs wil geven. Ja, live natuurlijk wel. Maar niet als studiomateriaal. Je wil natuurlijk een beetje opbouwen.
4: Ja,
0: of niet?
4: Het liefst brengen we natuurlijk heel snel heel veel uit. Ik denk dat we best wat klaar hebben liggen. Maar daar zit natuurlijk ook tijd en geld in.
3: Vooral dat tweede.
2: Ja, dat tweede, ja.
4: Zeker. Ja. Nee, ik...

0: Huub had de PlayStation nog mee.
1: Ja, ja dat was mooi. Ja.
2: Maar het lijkt me dan ook wel zo'n mooie setting. Dus inderdaad, als je hele band bij elkaar zit, inderdaad, je bent daar twee hele dagen, een nacht. Het bindt je elkaar ook wel een beetje met z'n allen, denk ik.
0: Ja, je voelt je wel als één geheel. En je zit ook natuurlijk dan even in een ruimte met mensen die hetzelfde denken als jou. Creatieve mensen, dat zet mij persoonlijk altijd wel goed. Ik denk ook dat we dat allemaal wel hadden. Bijvoorbeeld ook met dat Artist in Residence, wat we toen op Camping Buitenland hebben gedaan, zaten we ook 4 dagen op de camping samen. Een nummer geschreven in die tijd.
3: Ja.
0: Ja, dat was ook wel even stress om in die tijd een progressief metal nummer te schrijven. Maar dat was wel heel gezellig.
4: Ja.
0: En ja, volgens mij was het plan ook om binnenkort weer een keertje op een camping te gaan zitten.
1: Ja,
3: Dat is alleen nog even een datum zoeken inderdaad.
1: Ja. Maar, volgens mij is het kiezen tussen 2 data. Maar
0: dus dat voelde wel goed inderdaad. Zo gezellig samen in de studio zitten. En,
1: ja, wel heel anders natuurlijk dan een beetje gezellig aan een nummer werken. Of aan een nummer schrijven. En dit was natuurlijk gewoon hard doorwerken. En niet echt heel veel interactie natuurlijk met elkaar. Het is vooral 1 iemand met de producer. Maar ik denk dat dit toch wel echt een leuke ervaring was. Ja. Ook weer gewoon nieuwe ervaring, nieuws geleerd. Ik denk dat we veel van geleerd hebben, toch?
4: Ja, zeker. Ik denk dat ook ongeveer het eerste moment is dat ik dacht, wow, we beginnen een professionele band te worden. Ja. 2 dagen in de studio. Ja. Ja.
5: Hey jongens, het volgende nummer is door jullie uitgezocht. Is dat een van jullie grote voorbeelden?
3: Gojira?
5: Ja.
3: Ja, dat is denk ik wel, ik durf misschien wel de grootste te zeggen. Ik denk niet dat wij een gedeelde grotere voorbeeld hebben dan Gojira. Misschien OPEF, maar dat is wel. En dan, en qua band grote Lamb of God waarschijnlijk. Maar dit is wel waar we heel veel naar kijken. Dus, en waar we ook heel veel gewoon überhaupt luisteren. Dus ja.
5: Gaan we even luisteren naar het nummer wat jullie hebben uitgezocht. Dit is Where Dragons Dwell.

0: Ja, Gojira en Where Dragons Dwell. Het is half, dat betekent dat wij aandacht gaan besteden aan, aan een keuzeplaat. En Tyler mag vanavond aftrappen.
1: Ja, en ik heb deze keer gekozen weer een thema goede albums of slechte albums, goede nummers. Heb ik gekozen voor Love is for Suckers. Het laatste echte studioalbum van, ze zeggen, de originele bezetting van Twisted Sister. Een album wat begonnen is als een Dee Snider solo album. Bijna niemand van Twisted Sister, behalve Dee Snider, speelt er ook eigenlijk op. De namen staan er wel op, maar klopt niet helemaal. Ja, en sinds het album uit is, Twisted Sister, heb hier ook nooit een nummer van live gespeeld van het album. Ik heb ze gezien in 2012 en toen hebben ze als een van de weinige shows het nummer wat ik vandaag gekozen heb ook live gespeeld. En volgens mij hebben ze dat misschien 3 of 4 keer gedaan en toen waren ze het alweer beu. Nee, het album is, ja, het is echt een rukalbum, maar het eerste album is wel gaaf. En daar heb ik voor gekozen. En dit is Wake Up the Sleeping Giant.

0: Ja, ik kan mij herinneren dat ik deze plaat ook had. Ik kan hem nergens bevinden. Tenminste, de vinylversie kan ik nergens bevinden. Ik heb hem volgens mij nog wel ergens op cassetteband.
1: Die heb je per ongeluk kwijtgemaakt, hè?
0: Ja, dat zal vast. Ik heb hem aan jou verkocht.
1: Dat kan best.
0: Nee, ik inderdaad, de openingstrack, wat je net hoorde, Wake Up the Sleeping Giant, was een van de leuke tracks. Maar andere track die ik altijd veel draaide, maar helaas was dat geen eigen nummer, is het titelnummer van de plaat.
1: Oké. Okay.
0: Dat schijnt een cover te zijn. Dus, maar ook Love is for Suckers vind ik wel een grappig nummer om naar te luisteren. Maar ja, inderdaad, de rest van het album valt vies tegen.
1: Ja, ja. Wat me opgevallen, het is ook de enige Twisted Sister LP waar geen bandfoto op de achterkant staat.
0: Precies.
1: En bij alle anderen wel.
0: Ja.
1: Dus zelfs de band schaamt zich.
0: De band schaamt zich voor dit album.
1: Maar we hadden het net over niet de single Architect, maar net even in de pauze of tijdens de muziek hoorden we ook. Er komt ook een videoclip aan.
2: Ja,
1: hoe zit het met de videoclip?
2: Oh. Wat zeg je?
1: Hoe zit het met de videoclip? Het idee?
2: Ja, morgen komt hij ook uit.
3: Morgen, ja.
2: Ja. Ja, die hebben we... Wat is het? Inmiddels alweer 2 maanden geleden of zo geschoten. We uiteindelijk 3 dagen over gedaan. Inderdaad, 3 verschillende locaties. Het was wel even strijden af en toe. Lange dagen, maar...
3: Warme dagen. Mijn god.
2: Oh ja, ja. Hartstikke warm.
3: Oh, dat was echt warm. Dan moet je 20 takes doen, hè, van het nummer voor die bench.
2: Ja, vooral die dag was heel warm inderdaad. Ja.
3: En toen waren we bijna klaar, zegt hij tegen ons. Hey jongens, weet je wat vet is? Als we het nou even op 2 keer snelheid spelen.
2: Ja.
3: En dan kunnen we slow-mo doen. Ik.
4: Ja.
3: Het was alsof ik net uit de douche kwam al, hoor. Zo nat was ik aan het spelen.
1: Oh, god. Waar hebben jullie het gefilmd?
3: We hebben gefilmd in... hoe heet dat? Borger Odoorn was
2: het? Ja, Odoorn.
4: Ja, dat is bij zo'n gewoon
2: kunstwerk, op het veld,
4: bij een kunstwerk inderdaad. Daarnaast hebben we ook nog aan de andere kant van de N34 in Odoorn in het bos gestaan. Ook cliché bent in het bos.
3: Ja, ja.
4: Wel echt een hele vette locatie.
3: Was wel een mooi bos.
4: Ja.
3: Jawel.
4: En nog bij Folly de Heren. Dat ligt ergens tussen Zwolle en Deventer. Dat is een soort oude toren. Het lijkt middeleeuwse ruïne. Het is wel redelijk recent gebouwd en ook weer afgebroken. En dus, ja, daar staat gewoon een hele vette toren nog.
2: Ja.
1: En dan in de clip komt een beetje...
2: Zoeken.
1: En dan komt in de clip ook, het is niet gewoon wat je wel ziet, een willekeurige clip van wij spelen als bandje, we playback ons liedje, maar het gaat ook, zit echt een thema van het nummer, de lyrics.
3: Ja,
2: we hebben er een storyline in verwerkt. Ja, is heel los een beetje aan de lyrics. Misschien niet 1-op-1 gekoppeld, maar wel heel erg met het thema van onze band. En eigenlijk een beetje het verhaal wat we willen vertellen en waar we naartoe willen. Daar is dit echt het begin van. Dus dit is een beetje de origin story van de lore, om het zo te zien.
1: Oké. Okay.
5: Een beetje de rode draad.
2: Ja, denk ik. Zeker het begin. Ik denk dat we hier ook wel weer dan in de toekomst bij volgende videoclips hier weer op doorbouwen. Om er echt een beetje inderdaad een rode draad aan te geven.
0: Ja, een vervolgverhaal, jullie videoclip. Dat is natuurlijk wel
2: interessant. Ik hoop het. Zou wel cool zijn.
3: Seizoen 2.
0: Precies.
6: Ja. Maar waar hebben jullie de inspiratie vandaan gehaald, zeg maar, om dit jaar jullie eigen stijl te creëren? Wat is jullie inspiratie geweest voor om als muzikant te beginnen, zeg maar? Waar jullie voorbeelden hebben, bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat het allemaal heel geleidelijk is gekomen. Muzikaal is denk ik heel anders dan thematisch. Ik denk dat we muzikaal misschien bij Ben onze riffmeister moeten zijn.
4: Ja, dat is gewoon een beetje, we zijn er gewoon ingerold. We zijn heel erg begonnen met rock en een beetje punk metal-achtig. En zodoende zijn we hebben dus Architects geschreven. En dat was het eerste moment waar we dachten, ja, hier willen we meer van. En daar zijn we dus gewoon meer van gaan maken.
7: Ja. We luisteren ook allemaal wat anders. Het is allemaal, niemand.
0: En waar luister jij bijvoorbeeld aan?
7: Ik luister heel veel naar death metal. En ook wel technische death metal.
3: Met een nadruk death, zo.
7: Ja, ook. Maar ja, dat gaat van zeg maar, gewoon Obituary inderdaad, tot Necrophagist. Dingen zoals Nocturnus. Even kijken, want Edge of Sanity. Dear Side ook. Nou, ik kan echt nog wel even doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. Dus,
0: En waar luister jij bijvoorbeeld naar?
2: Oh, naar van alles. Ik denk... ik ben eigenlijk pas sinds ik bij de band ben gekomen... is het dat ik echt veel naar metal ben gaan luisteren. Ik heb wel een... op de middelbare school wel een metalcore fase gehad. Maar echt de metal... daar ben ik beïnvloed door deze jongens. En ik denk dat ik het meeste hupse kant op ben gegaan. Ik vind oldschool death metal vind ik ook wel echt heel cool. Ik vind een van mijn favoriete bands is Bolt Thrower. Mm. Dat vind ik heel vet. Al van die domme, lompe riffjes. Maar ik luister een heleboel andere dingen. Ik heb een shirt aan van King Gizzard en The Lizard Wizard. heel vet trash album. Maar ik luister ook... ik vind Mark Knopfler een hele coole artiest. Mm. Maar goed... dat is denk ik niet deze show.
6: Ja, goed. Het kan inspiratie voor je zijn geweest.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik inspiratie houd in een heleboel plekken. Ik vind het lastig om er echt een vinger op te leggen van... dat is mijn voorbeeld. Maar...
0: De volgende? Waar luister jij naar?
4: Nou, maar echt een van de bands waar ik het meeste tijd in heb zitten is Slayer, denk ik. En echt ook de oude spullen van Slayer, dat vind ik fantastisch. Daarnaast heel veel Lamb of God... ook heel veel death metal. Body Farm, Discarnate. Eigenlijk lekker lomp is goed. En Slayer is lomp, maar ook gewoon echt snoeihard. Dat is alleen nog maar beter, weet je wel? Ja.
0: True. En jij?
3: Van alles ook. Het is, ik denk altijd dat je buiten je genre moet luisteren... om echt iets nieuws te kunnen maken. Dus ik luister zoveel mogelijk van wat ik kan vinden eigenlijk. Ik denk dat het een beetje begonnen is met mijn eerste metal contact was Slipknot. En dan direct door naar In Flames. En toen even een korte emo fase gehad, zoals je dat deed in die tijd. vanuit mijn ooms heb ik heel veel Deep Purple meegekregen. En ook wel echt wat heavy death metal, wat Sepultura en dat soort dingen. En... toen op een gegeven moment ben ik in de Tool en de Dream Theater gerold. En dan kom je daar niet meer uit. Weet je? Ik ben gelijk verliefd geworden.
0: Ik weet precies wat je bedoelt. Ik ben zelf ook een groot progliefhebber. Dus,
3: op een gegeven moment zit je daarin vast. En dan blijf je daarin hangen.
0: Ja. Wat kan nog steeds.
7: Wat hebben we nou laatst live gezien? Hoe heette die band? Leprous of zo?
3: Leprous. Leprous. Dat ik die niet genoemd heb.
7: Sorry, even tussendoor.
3: Het was 2 of 3 jaar geleden voor het eerst gehoord. Maar joh, wat een muziek is dat, joh. En net als Carnivool ook.
6: Was jij er ook gewoon liefhebber van, hè? Leprous?
0: Leprous, jazeker.
3: Wat was je favoriete album?
0: Bilateral.
3: Bilateral, oké.
0: Een van de oude albums. Tweede of derde album is het.
3: Ik zit nu zelf op de Pitfalls. En daarvoor de Congregation wel bovenaan.
0: We hebben volgens mij het laatste album, Atonement, hebben wij volgens mij hier als CD album van de maand gehad. Ja.
6: Correct.
0: Ja. We gaan nog even een track draaien. En deze is een volgens mij een oudje van jou, dacht ik. Mors Principium Est.
6: Ja.
3: Zo.
0: Dus, dit is...
3: En nog in het Latijn.
0: Apricity is dit.

0: De nieuwe single van Kanto.
1: Dat was apart.
2: Ik vond het wel cool.
0: Ja, dit zijn de Duitse heren. Ze hebben één drummer en ik geloof een stuk of 7 of 8 zangers. De meeste van de zangers die doen met hun stem het geluid van de instrumenten na. Dus het geluid van de gitaar doen ze met hun stem. Het geluid van de bas doen ze met hun stem. Dus iemand met een hele lage stem die doet inderdaad de bas. Nee, echt ook. En dat soort geluiden maken ze dan. Dus het enige wat ze zelf als echt instrument hebben is een drummer.
1: Ah, grappig.
0: Dus.
1: Het is wel inderdaad een bandje bestaan, alweer 20 jaar.
0: Ja.
1: Singeltje voor 20-jarig bestaan. En ik zag eind oktober doen ze ook een hele grote show in Duitsland, waar ze vandaan komen voor het 20-jarig bestaan. Dus vond je het leuk? Dan weekendje weg.
0: Ja, leuk uitje.
1: Ja, waarom niet?
0: Moet allemaal kunnen. Ja, we zitten hier nog steeds in de studio met Ovira.
1: Ja, hartstikke gezellig.
3: Mooi.
1: Maar wij hebben jullie natuurlijk gezien bij de finale van de Wacken Metal Battle in Harderwijk. Bij de locatie vergeten. Ja. Waar kwam het idee vandaan om überhaupt mee te doen?
3: Nou, ik denk dat wij ons op hebben gegeven en dat we dachten van... Voor mij heb ik oprecht nog gezegd van jongens, we gaan hem dit jaar niet winnen. Maar laten we ons maar gewoon wel opgeven. Misschien worden we uitgekozen. Dat we überhaupt mee mogen doen, zeg maar.
2: Precies, ja.
3: En ik denk dat we wel zoiets hadden van... Nou, dan keken we een keertje naar onze Instagram-volgers... en naar welke shows we hebben gespeeld. En we dachten, nou, ja, er zit toch wel een kans in dat we mee mogen doen, zeg maar. Dus daar is een beetje het idee ontstaan. En dat we zover zijn gekomen... Ik weet niet of we daar in de pauze over hebben gehad... maar ik denk dat het inderdaad ook wel grotendeels te danken is... dat we er gewoon heel veel moeite in hebben gestopt dat die podiumaankleding naast onze show echt gewoon top uitzag. Dus
4: echt super veel tijd in die podiumaankleding gestoken. En elke repetitie moesten we verplicht volle energie spelen, zodat we ook gewoon goed op podium stonden.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat, als je ons, volgens mij zei jij het net in de pauze, voor de Metal Battle versus in de shows van de Metal Battle ziet, dat is echt een wereld van verschil.
0: Voordat we verder praten hierover, we hebben nog maar heel even weinig tijd en we moeten nog een keuzeplaat draaien. Dus gaan we nu even doen, dat is die van mij. Het is een klein beetje naar aanleiding van het feit dat, je weet, Aaron Stainthorpe is uit My Dying Bride gezet. Hij heeft een nieuwe band opgericht, Towards the Sinister, met oud My Dying Bride leden.
1: Oh.
0: Dus er komt nieuw werk aan van deze band. Op dit moment spelen ze alleen nog maar muziek van de eerste 3 My Dying Bride albums. Want daar mogen ze muziek van gebruiken. Maar ze gaan ook zelf muziek maken. Maar de reden waarom ik dan voor deze band gekozen heb, is omdat hier ook iemand in zit die in My Dying Bride heeft gezeten. Dat is Hamish Glencross, heet die man. Hij heeft het bandje Gothrim opgericht. En daar heeft hij inmiddels in, ik geloof dit jaar in mei, zijn derde album mee uitgebracht, Projections. Dus vandaar de single daarvan, Truth in My Own. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: We trapt af met Wolfheart en Shores of Lake Simple.
4: Ja, klonk weer lekker. Het begin van het tweede uur.
3: Ja, jij hebt het meegenomen van Wolfheart. Het komt van een album. Ik kan die titel niet uitspreken.
4: Nee, ik ook niet. Dus we skippen hem.
5: Ik wou zeggen, na het akkefietje vorige week ga ik het niet eens proberen.
4: Ja, ik voel wel deprimerend hoor, toen ik het zag. Ik van, jeetje, maar probeer ik het ook zo mooi uit te leggen. Zomaar. En dan, ja, ik wist wel dat je erover ging schakelen. Dus ik denk van, nou ja, ik wist niet dat jij het ging vertellen. Maar ja, goed, het is je vergeven.
3: Tyler verbasterde die naam helemaal.
5: Het beste toch.
3: En zo moeilijk is hij niet.
5: Nee, maar gewoon te veel L'tjes en A'tjes en H'tjes achter elkaar. Dan komt het niet meer goed.
4: Ja, je breekt je nek erover.
5: Ja,
3: precies. We hebben nog steeds in de studio de heren van Alvera.
5: Ja.
3: Hallo.
5: Ja. Gewoon hier.
3: We hadden het in het begin even, of aan het einde van het eerste uur even over de Metal Battle. Jullie hebben gestaan in de finale. We weten dat Novelization gewonnen heeft. Was ook een beetje bekend waar jullie stonden. Waren jullie tweede, derde?
6: Dat gaan ze je niet vertellen.
3: Nee?
6: Nee. En ze gaan je ook niet een poging tot geven of zo. Dat je mogelijk achterhalen kunt. Nee. Nee.
3: Oké. Okay.
5: Dus we gaan uit van
7: wij zeggen tweede.
6: Maar ja, dan is het deel tweede, vinden we ook goed. Maar ja, inderdaad.
3: Nee. Ja, dus ergens wel logisch. Want kan er eentje winnen. Maar je hoeft dan niet te gaan bepalen wie dan de slechtste van de avond geweest is.
6: Nee, dus ook, kijk, de derde contender was Big Moff. En ja, die waren gewoon ook gewoon fucking goed, zeg maar. Dus dus wie er nou tweede is geworden, geen idee. Echt niet. Nee.
4: Nou, jullie hadden gewoon een gedeelde tweede plaats.
6: Dat is correct. Ja.
3: Laten we het daarop houden.
6: Ja.
5: Was er dan ook iets dat je denkt van jullie gaan meedoen aan de Metal Battle? Dat je denkt, wij moeten ook iets met onze show gaan doen. Wij moeten iets nu groters gaan aanpakken dan dat we het hiervoor hebben gedaan. Omdat het de Metal Battle is, bijvoorbeeld.
8: Ik denk dat we voor de Metal Battle aan eigenlijk bijzonder weinig show hadden. We hebben oprecht, ik denk, we hebben een paar optredens gedaan wel. En dan staan we daar een beetje te headbangen. Ja, dit zijn onze nummers. En nou ja, dan stopten we daar op een gegeven moment weer mee. Want je had maar zoveel tijd. En voor de voorrondes aan toe hadden we echt zoiets van, ja, we willen winnen. Wat gaan we ervoor doen? Wat gaan we doen om ervoor zorgen dat wij echt een hele vette show neerzetten? En dat is dus geweest de podiumaankleding en onze stage presence. Dus hoe staan we op het podium en verkopen we onze muziek? En wat zetten we op een podium neer om aandacht erbij te houden?
6: Ja.
8: En daar hebben we echt heel hard aan gewerkt en heel veel tijd en energie in gestoken.
3: Hebben jullie dat vanaf de voorrondes al gedaan?
6: Ja, we hebben in totaal ook wel een keer of, nou, ik denk 12, misschien 13 keer extra gerepeteerd. Bij ons duurt de repetitie 4 uur, dus reken zelf maar uit. En eigenlijk bestonden die repetities puur uit hoe gaan we dit een beetje live netjes doen. En niet van, oh, jij moet dan daar staan en dit moet dan per se daar gebeuren. Maar gewoon vol gaan. En dan, ja, inderdaad, na een uur zweet je al helemaal de, nou ja, kom maar in. En, maar ja, dan kun je het op een gegeven moment wel. En dan is het ook heel erg cool live, denk ik.
3: Ja,
7: ja, het is echt een beetje comfortabel worden met het veel bewegen tijdens het spelen. En als je het een paar keer in de repetitieruimte hebt gedaan, dan wordt het op het podium ook makkelijker. Want het is natuurlijk heel makkelijk om in je cirkeltje te gaan staan en je instrumentje te spelen. Maar wat je dan op het podium doet, daar denk je dan niet over na. Dat moet je dan op het podium verzinnen.
3: Nou ja, dus, wat Martien al zei, dat viel gewoon op tijdens de finale van de Metal Battle, dat jullie je podiumaankleding gewoon prima in orde was.
6: Dankjewel.
5: Daar zijn we echt heel blij mee dat het zo overkomt. Ja. Ja, want je hebt zelf natuurlijk een beeld erbij en je vindt het zelf vet. Maar de rest dat gaat vinden, dat weet je pas als het gebeurt.
7: Zeker.
4: Ja, daar waren we het mee eens. Hè? Dat is, dat zat goed in elkaar. Ja. En ja, het gaf ook een bepaalde sfeer. Wat, jullie hadden ook van die lantaarns erbij staan en zo. Ja. En dan, ja, het gaf wel een lekkere sfeer. En ik vond het wel, wel mooi bij jullie thema passen, zeg maar. Wat jullie op dat moment daar neer hadden gezet, zeg maar.
6: Ja. We hadden ook nog in de halve finale hadden we... daar staat een filmpje van op YouTube. En die heeft iemand uit het publiek heeft dat gefilmd. En dan kun je ook inderdaad precies zien wat we bijvoorbeeld bij het intro hadden gewild. Dat is in de finale is dat net niet gelukt. Maar dat maakt echt niet uit. Want dat was, nou ja, dat is gewoon toevallig omdat er ergens een of ander lichtje in een gangetje aanstaat. Maar dan valt het effect wel een klein beetje weg.
4: Ja.
6: Maar dan heb je wel precies het idee van, hey, dit is hoe we het willen, zeg maar. En ja, daar hebben we wel heel lang over nagedacht. En we hebben het er met elkaar over gehad. En dat heeft heel wat sessies en tijd gekost, inderdaad. Ja.
3: Nou ja, gewoon heel belangrijk dus, dit soort dingen.
7: Ja.
3: Heel belangrijk. We gaan even naar de tweede plaat van het tweede uur. En die is altijd ingeruimd voor...
5: Album van de maand.
3: Inderdaad. Dit keer van de band Future Palace.
5: Ja.
3: Daar hebben jullie voor gekozen.
5: Ja. Ik denk voornamelijk Martien.
4: Nou, niet alleen ik, maar ik geef eerst een optie, hè. Maar op zich, ja, Future Palace had ook wel mijn voorkeur. In principe, maar ik laat het altijd open.
3: Ja, nee, het is een keuze van ons drieën, dus we moeten het er alle drie mee eens zijn.
4: Ik doe altijd een suggestie en jullie mogen kiezen.
5: Daarom.
3: Vanavond de derde track die wij gaan draaien van deze band. En dit is de track Ebb and Flow. MUZIEK

0: Future Palace en Ebb and Flow.
1: Ja. Dat is zeker niet verkeerd.
0: Ja, dat zeggen we volgens mij bij elk nummer van Future Palace. Ja, het is een beetje, wat moet je noemen, metalcore met elektronische invloeden. En,
1: ja, voor mij zijn ze ook met z'n drieën. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig eigenlijk hoe ze dit live doen. Of dat dan een backingbandje is of een backing track. Of moet ik eigenlijk een keertje opzoeken.
0: Ja,
1: ik word meteen nieuwsgierig naar.
0: Goed.
1: Maar nog even terugkomen op de metal battle. Want jullie zijn een tweede geworden. Jullie hebben meegedaan. Wat was de grootste les die je uit de metal battle hebt meegenomen?
2: Groots uitpakken, hard je best doen, denk ik. Die twee dingen, dat ook loont. Ik denk dat wel...
3: Ik denk misschien het komen met een plan. Ja. Ergens, als jij van tevoren ergens naartoe gaat, naar een optreden... en je weet wat je gaat doen, je weet wat je mee hebt... je weet wat je gaat spelen en je weet wat je wil bereiken daar. Ik denk dat echt wel het beste is wat je kan doen voor een optreden aan. Ongeacht of het een wedstrijd in dit geval is of niet. Ik denk dat wel de grootste les is geweest.
1: Ja, uit ervaring kan ik zeggen, dat is vaak ook wat zalen het meeste waarderen inderdaad. Als we van tevoren ook heel duidelijk weten inderdaad van... hey, wat gaat er op het podium staan? Wat komt er qua aankleding? Wat moeten we doen qua apparatuur, belichting? Ja. Ga maar door. Zodat je ook zo een mooie show kan neerzetten in de plaats van dat je dat... 10 minuten, kwartiertje voor de show nog eens moet gaan bepalen van... maar eigenlijk willen we dus een lampje daar hebben.
4: Ja, je doet het samen hè, zo'n avond. En dat is hoe makkelijker voor hun, hoe makkelijker voor ons. We hebben ook vaak genoeg gehad dat wij bijvoorbeeld in de eerdere stadia... het zelf gewoon niet wisten. Ja, dan merk je dat het gewoon allemaal zoveel langer duurt. Die crowd die verliest de energie tussen sets door. En dat is gewoon minder leuk. Het is veel leuker als het lekker loopt. Iedereen heeft zin in.
3: Ja. Ja. Eens.
1: Ja.
5: Ja. Dan heb ik nog een leuke vraag hoor. Ja? Hoe willen jullie dat de bezoeker die naar jullie show komt kijken, hoe die dat ervaren?
4: Wouter begint.
6: Doe maar Wouter. Ja, ik denk dat jij hem bent.
2: Het is natuurlijk... ik denk niet dat we dat... in willen vullen voor iemand moet je natuurlijk lekker zelf ervaren.
6: Maar
2: wat kunnen we er wel over zeggen? Ik hoop wel dat mensen die bij onze shows komen het idee hebben dat ze onderdeel zijn van iets groters en dat er een beweging plaatsvindt die waar ze zich bij aan kunnen sluiten. Dat er hoop is voor de toekomst. Ik hoop dat de boodschap is die we uitdragen. Niet alleen met onze muziek, maar ook in onze show en hoe wij ons uitdragen. Dus wat je precies daar voelt, dat mag je lekker zelf invullen. Maar ik hoop dat die dingen overkomen.
5: Bedoel ik even op de toekomst. Is er een artiest waar jullie graag een keer een samenwerking mee willen doen, zeg maar, op jullie... aankomend album, dit album of volgend album, of het maakt niet uit wie.
1: In de toekomst.
5: Ja, in de nabije toekomst.
2: Ik weet misschien dat
5: een artiest is, maar je denkt van... dat zouden we gaaf vinden als die mee zou doen.
2: Ja, ik denk dat we wel een beetje op dezelfde lijn liggen qua muzikaliteit, qua wat we cool vinden en wat nog meer.
6: Ik denk dat we ook nog niet per se... al te veel in de positie zijn geweest om hierover na te kunnen denken. Dus,
2: maar stel, alles mag.
6: Alles mag. Even kijken hoor.
4: Ja, dat staat.
6: Dat
2: zou ook cool zijn, ja.
0: Ja, ik speel zelf natuurlijk niet in een band. Dus ik heb natuurlijk zelf wel ideeën waar ik... Maar goed, die mensen zie ik al regelmatig. Ja. Maar stel dat ik in de band zou zitten, dan zou ik die mensen bijvoorbeeld wel in de band willen hebben. Maar...
1: Ik zou dan juist heel erg out of the box iets gaan kiezen wat juist totaal niet met metal juist te maken. Dat je juist een hele aparte, juist een heel uniek iets weer krijgt. Hmm.
6: Ja. Ik zou wel de vraag kunnen beantwoorden. Welke Nederlandse band zou je nog graag een keer in het voorprogramma willen staan, denk ik? Ik denk dat misschien wel een...
5: Als het kan,
6: Textures. Ja. Ik durf te wedden dat ik deel van mijn woede om te spelen... dat van Textures vandaan komt. Dat komt ook heel toevallig van echt één aflevering van een compleet andere radioshow. Maar daar was Textjes de gast. En daar gingen ze vertellen van ja, wij hebben in Nepal gespeeld voor de prins daar. We hebben dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan, dat gedaan. En dacht ik, ik vind die muziek ook fucking tof. Ik wil ongeveer dezelfde muziek maken. Waarom mogen wij dat niet ongeveer gaan doen dan, zeg maar? En toen, ja.
2: Het doel staat nog steeds.
6: Ja, ik weet het. Dus, maar ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Voorprogramma van Textures. Ik geloof dat jullie een klein beetje hetzelfde idee hebben als Hesken. Tenminste, in ieder geval één persoon van Hesken die heel erg Textures-fan is. Die ook heel blij was dat de band weer bij elkaar was.
6: Ja.
5: Ja. Was dat Marijn niet?
0: Ja, was Marijn.
6: Ja. Goed dus. Nieuw album ook. Ja.
0: Ja, ze gingen uit elkaar. Toen was het vervolgalbum al gepland. En toen viel de band ineens uit elkaar. Dus het album wat ze nu uitgebracht hebben is niet het album wat ze toen voor ogen hadden. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat...
5: Maar ze hebben toen ook nog een beetje een side project gehad, zeg maar, volgens mij. Toen,
0: nou ja, ze hebben allemaal wat...
6: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, Spotify. Ik heb er wel voorbij zien komen, inderdaad. Ja, ja. Maar ja.
5: Dat klonk ook niet verkeerd waar ze toen mee bezig waren.
0: En stel dat we nou echt helemaal internationaal gaan. Dus de wereld over zegt, er komt een internationaal verschrikkelijk bekende band die jullie ook gaaf vinden. Die komt

0: Opeth en Ghost of Petition. Het is, we zijn al een beetje over half één. Dus dat betekent dat er nog een keuzeplaat gedraaid moet worden. Martien is nog niet geweest, dus brand los.
1: Ja, wat krijg je als je een Vlaamse komische cabaretier combineert met een Nederlandse punkband uit Limburg? Nou, dan krijg je dus Urbanus met de Heideroosjes. Urbanus hebben een liedje uitgebracht, dat heet Cola Zuur. Heeft hij in 1982 uitgebracht als een vrolijk en absurd lied. En de Heideroosjes hebben dat samen met hem gespeeld, zonder repetitie, zou je wel horen, want het is een live track. In 2004 op Rock Werchter in België. Dus ik denk, ik gooi een beetje komische noten erin en ga lekker genieten van Urbanus met de Heideroosjes met Cola Zuur.
2: Zijn populairder dan wij, Urbanus?
3: Ja, dat wist ik al.
2: Oké, dit is het nummer van Urbanus. Ons allereerste nummer wat wij ooit maakten. We hebben het niet geoefend. Het gaat waarschijnlijk fout. Maar de deal is dat jullie toch even goed klappen, oké?

0: Dank jullie 90. Dat was erg tof.
1: Ja, dat was zeker, ja, erg tof.
2: Urbanus en Eindroosjes. Ja, leuke keuzeplaat, Martien.
1: Ja, ik denk een beetje komische noot.
2: Dat mag altijd natuurlijk. Ik hoorde aan het begin van het programma, of ergens in het programma, iets over een EP. Hoe staat het daarmee? Of zijn er nog helemaal geen concrete plannen?
3: Ja, ik denk dat er wel... Er zijn wel plannen. Hoe concreet ze zijn, is nog even de vraag. Maar we hopen wel... ik denk dat we hopen volgend jaar de EP uit te brengen. De nummers liggen in principe klaar. Misschien dat er hier en daar nog iets geschaafd moet worden. Maar we hebben een heel cool concept, vinden we zelf natuurlijk, bedacht. Ik hoop dat we dat volgend jaar maar rondkrijgen. Ik denk, als alles een beetje goed gaat, dat we dit jaar het volgende nummer nog op gaan nemen.
4: Ja, misschien ook uitbrengen, toch?
3: En misschien de uitbrengen, ja.
4: Als het lukt, dat wel, ja, een beetje...
3: Het zou wel mooi zijn.
2: Ja. En je hebt het over een concept. Wordt het ook een totaal concept? Dus alle nummers die bij elkaar horen, of?
3: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, er zit wel een rode draad in. Ja.
2: Zie je toch wel veel in prog, hè? Dat ze er een compleet verhaal van maken.
5: Ja, het zit op het nummerniveau natuurlijk ook al, hè? Daar wil je ook al een verhaal vertellen met dynamiek. Dus ja, waarom niet doortrekken over de hele plaat, toch?
2: Ja, maar ik bedoel, je hebt natuurlijk bands die maken een album. En ja, daar staan nummers op. En die nummers zijn uiteraard natuurlijk verhaaltjes op zich. Maar ja, je hebt ook bands. Hè? We hebben het hier aan het begin van de uitzending, buiten de uitzending, om even gehad over King Diamond. Die maakt natuurlijk complete conceptalbums. Ja. Met één compleet verhaal.
1: Hij heeft geprobeerd één keer niet te doen. Dat was ook niet zo'n succes. De Spiders Lullaby, dus...
2: Ja, ik vond nog geen verkeerd album, maar goed. dat is een leuke voor jou, voor je rubriek slechte albums, goede nummers.
1: Moet ik mijn broertjes platenkast gaan halen deze keer?
2: Maakt niet uit, plaat is een plaat.
1: Maar waar zien jullie de band straks? Ik zag jullie wat aankomende shows hebben jullie natuurlijk. Dus gaan lekker spelen, werk aan een EP'tje. Waar zien jullie jezelf in de komende paar jaar? 1 album, 2 albums, live album, bergshows?
6: ja, we hebben hier nog niet heel erg over gehad, moet ik zeggen, denk ik.
5: Niet recent, nee. We waren te druk met de release en alles, denk ik.
6: Ja.
5: Maar we hadden wel plannen om voor wat ontwikkeltrajecten misschien nog in te schrijven. Toch?
3: Wat is het? Plan?
6: Ook.
3: Popronde willen we graag meedoen.
5: Even kijken of dat allemaal past. Maar dat is natuurlijk echt een super stap omhoog. Ook goed voor je netwerk natuurlijk. En verder, ja, ik denk veel spelen gewoon. Gewoon veel spelen, die show strak krijgen. Zorgen dat die muziek echt in ons leeft gewoon. En dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. EP inderdaad. En dan door naar het eerste album. Ja,
6: ja. Sowieso. Het was ook, naast dat we inderdaad de eerste paar nummers hadden gemaakt, was het ook wel heel even zoeken van, deze klinken nu goed. Hoe gaan we dat concept een beetje in andere nummers verder kunnen ervaren, zeg maar. Dat het een beetje op elkaar aansluit. Dat we niet nu compleet wat anders gaan doen. En dat hebben we nu wel gevonden. Dus nu de wat nieuwe nummers uitpompen gaat ook wel behoorlijk wat makkelijker. Dus dat had ook wat tijd nodig. Maar dat is nu gelukt. Dus we gaan ze nu schrijven.
3: Ja, ja ik denk dat de richting steeds duidelijker wordt. Van, dit is een beetje wat we wel leuk vinden. Dit laten we misschien een beetje los. Ik hoop dat er snel na die EP inderdaad dat album volgt.
1: Want dat schrijven, dat is echt een bandding. Van dat doen jullie met z'n vieren. We zitten in een oefenruimte, gaan zitten schrijven. Of is het meer van één persoon die hebt wat ideetjes, wat riffjes. En neem dit mee en misschien een songtekstje erbij.
5: Verschilt per keer. De laatste tijd is het wel veel dat Ben die schrijft gewoon vette shit. Dus die komt dan gewoon met een super vet, bijna uitgewerkt nummer. En dan denk ik, Ja. Dat klinkt gewoon goed.
6: Als we
5: gewoon doen, jongen. Ja.
6: Misschien als we nou dit even daar zetten. Ja, nee, dan komen we echt al op 90%. Ja. Ja.
5: En dan af en toe even tussendoor een keertje echt met z'n allen in de repetitieruimte gewoon werken aan een nieuw nummer. En maar doorschrijven op vibes, I guess.
3: Ja, ik denk dat dan alsnog, als Ben met iets komt, schrijven we daar allemaal wel onze eigen partijen overheen. Ik denk dat we daar allemaal te neurotisch voor zijn om dat uit handen te laten. We hebben er wel een iets gestroomlijndere manier in gevonden dan hoe we misschien begonnen. Ik denk dat Architects was echt los stukje na los stukje met elkaar uitgewerkt. Er komt nu zeg maar net iets meer van tevoren.
4: Er is een proces. Dat zeker.
6: Dat hadden we eerst niet. Nee. Maar, nou ja, die om het toch nog heel even te benadrukken, die hele lange verhaalnummers, om het zo maar even te noemen, waar Architects ook één van is, die blijven ook nog wel komen. Ik weet niet in hoeverre jullie onze nummers kennen, dat maakt het eigenlijk niet uit. Maar bijvoorbeeld Oostview Dev is daar ook wel een van. En die vinden we allemaal echt fucking cool. Dus dat blijft wel komen.
5: Ja, dat merken we wel. Dat als we echt in de studio samen schrijven, dan komt er wel meer progressief.
3: Wel iets unieks. Iets uniekers uit. Maar het kost gewoon veel meer tijd.
5: Veel meer tijd, energie, geld voor de repetitie. Ja.
2: We gaan nog even een nummer draaien. En dan praten we zo nog even verder. Deze is van een Lelystadse band.
7: Ja, wij kregen het verzoek binnen om hun nieuwste single te draaien. Hij is, de muziek is al even uit. En nu is dit eigenlijk hun eerste nieuwe single eigenlijk. We hebben het hier over de band Wildeboer.
2: Je gaat luisteren naar Through the Ache.

0: De band van Vidal.
1: Ja.
0: Vidal Wildeboer, naar hem ook vernoemd.
2: Jazeker.
1: Ben je authentieke heavy metal, zeg maar. Dat zijn allemaal van die jonge knakkers, zeg maar, die dan, weet je, echt die echte oude heavy metal spelen, zeg maar. En er zijn tegenwoordig maar weinig bands, zeg maar, en jongere bands, zeg maar, die dat doen. Zojuist in de pauze kregen wij een telefoontje van een luisteraar. En die vroeg ons van in hoeverre jullie het ambiëren, zeg maar, om eventueel op Graspop te staan.
3: Ja, dat is eigenlijk ons, ons absolute einddoel. Als we dat kunnen halen, dan is ons pad wel bewandeld, denk ik. Jullie vroegen net in de pauze ook al van, wil je dan niet bijvoorbeeld nog op een WAK of op een Hellfest staan? Maar, nou ja, mij persoonlijk trekt het Graspop mij veel meer. En je moet dit ook vooral gewoon doen omdat je het heel erg leuk vindt. Niet omdat je er geld mee wil verdienen, want dat gaat niet lukken. dat is eigenlijk het einddoel. Ja.
1: Moet ik dan denken, zeg maar, vanwege de sfeer? Of gewoon puur omdat je denkt van, gaaf man, als ik daar zou staan.
3: Nou, ik vind elk jaar, ja, ik ben nu al 10 jaar heen geweest. En die sfeer elk jaar is echt top. De mensen zijn top. De bands die ze boeken zijn eigenlijk elk jaar wel heel goed. En die worden daar ook echt prachtig neergezet. Dat vind ik ook heel belangrijk. En wat nog meer? Ik denk dat het allemaal is eigenlijk. Ja.
0: Ja. Nou, je zegt net van dat is je einddoel. Ik hoop voor de gehele band dat niet het einddoel is. Dat dat gewoon een bepaald doel is.
3: Mocht we dat halen, gaan we wel gewoon verder. Hoor.
1: Ik wil net zeggen.
4: Verder dan dat durven we nog niet te kijken. Maar die staat wel echt, denk ik, voor ons allemaal in het vizier. Dat willen we wel allemaal echt heel graag.
3: Ja.
1: Moet je hem kunnen afstrepen, hè?
4: Ja, precies.
0: Van de bucketlist.
4: Maar dat is de eerste grote tik op de lijst.
0: Kijk. Ja, we hadden ook een soortgelijke vraag toen de tijd gesteld aan Abram. Die zei ook van, we vroegen ook aan bij wie zou je in het voorprogramma willen staan. Hun hadden echt zoiets van, nou in ieder geval, want een van de heren, de zanger, was groot fan van Metallica.
3: Ja, ja.
0: Dus ik zeg van, nou, van jou weet ik het wel. Jij wil natuurlijk bij Metallica. Hij zegt, nee, wil ik niet. Hij zegt, want het publiek komt daar voor één band, Metallica. Ja. En wat daarvoor staat, interesseert ze niet.
3: Nee. Dus dat zie je nu ook een beetje bij voor het programma Gojira bij Metallica. Ja, klopt. Die komen voor Metallica, niet voor Gojira.
0: Nee, precies.
3: Ja.
0: Dus ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, je wil op een groot festival spelen, zoals Wacken of een Hellfest. Maar daar verzand je gewoon in de hoeveelheid bands die er spelen.
2: Maar dat is
3: helemaal het nummer.
2: Dat is iets wat je ook altijd hebt gehoord van Slayer bijvoorbeeld. Er wordt ook altijd gezegd van, je wil niet, maakt niet wie je bent, je wil niet het voorprogramma zijn van Slayer. Mensen komen voor Slayer, dus je krijgt alleen maar stront over je heen. Maakt niet uit wie je bent.
0: Nee. Dus ja, kun je nog zo'n grote fan zijn van Slayer?
3: Oké, Ben.
2: Maar de vraag is, als je dan op Wakken of op Graspop zou mogen spelen, op welk podium wil je spelen? Nog gewoon het grote hoofdpodium? Of wil je juist in een van de tenten spelen, laat op de avond?
3: Je wil in die marquee spelen. En dan wil je niet als de allerlaatste band staan. Dan wil je als de band ervoor staan. Dat is by far de beste positie van het hele festival. Want dan is iedereen, nou ja, minimaal nog wakker genoeg om langs te komen. En onze show is denk ik wel gewoon zo opgezet dat het in die tent het mooiste weg staat. Dus
4: ja, denk ik wel. Al onze verlichting en decoraties komt denk ik misschien ook 's avonds op zo'n groot podium wel goed uit. Maar ik denk in die tent dat
1: beter tot z'n recht komt.
4: Ja, denk ik wel.
0: Ik denk dat het voor heel veel bands geldt, of tenminste voor heel veel ook kleine festivaletjes geldt. We hebben het gezien bij Wilman Metalfest.
1: Ja.
0: De voorlaatste band, gigantisch veel mensen in de zaal. De laatste band moest spelen en de helft van de zaal was al leeg.
3: Ja, mensen moeten gewoon werken morgen. Dus,
0: En dan had je op zondag.
1: En dan had je als headliner had je Cryptosis.
0: Ja,
3: ja, dat echt is echt een dikke band, ja.
0: Maar de helft van de zaal was al weg bij Cryptosis.
2: Ja, ja. Ik hoorde dit jaar ook over Dynamo Open Air. Was ook de afsluiter van het festival op zondag, was In Flames. En dan hoorde ik ook
0: dat eigenlijk,
2: ja. En er was het moment dat In Flames zou beginnen, was het half trein leeg.
0: Ja.
3: Oh.
2: Iedereen heeft zoiets van, ja, sorry, maar ik moet maandag ook gewoon werken. Ik ga naar huis, doei.
4: Heel festival achter de rug en waarschijnlijk heel veel bier. Zo'n laatste bandje is dat toch wel taai, hoor.
0: Ja,
2: ja.
0: Nee, ik kan me voorstellen. En daarom is er volgens mij ook wat gezegd dat bijvoorbeeld bij Wildman Metal Fest dat het wat eerder stopt. Mm. Zodat mensen dus ook nog de tijd hebben om een beetje te acclimatiseren aan na het optreden.
5: Ja.
0: En rustig naar huis kunnen gaan. Dat het nog een beetje bijtijds is, zeg maar.
3: Inderdaad.
5: Ja.
0: Ja. Dus, ja, ik hoop dat het voor jullie ook allemaal gaat gelden.
3: Alsjeblieft.
0: Overa, hartelijk dank dat jullie naar de studio zijn gekomen.
3: Nee, hartelijk dank
5: voor de uitnodiging.
6: Graag gedaan, fantastisch leuk om
4: te
6: zijn.
4: Dat je hier mocht zijn.
0: Top. Ja. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. En als er nog eens een keer wat is, laat het gewoon weten en kom gewoon weer langs.
3: Ja. Gaan we doen.
1: Ja, ja, niet met een nieuw album.
4: Zeker.
1: Ja. Zeker.
0: We hebben nog één plaat en daarmee gaan we eruit. Die is van Obituary. Je gaat luisteren naar Redneck Stomp. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongelukken in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna drie keer zo vaak afgesloten als vijf jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer.